0: हर काम के लिए, हर अक्सरटेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Onderwijsraad adviseert dat poetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor 1 landelijke toets van 1 aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft- en Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: ये था
1: Meet the number one recommended water flosser.
0: फिल्म हीरा और पत्थर से लता जी के आवाज में। पानी पीने का सही वक्त, पानी पीने का सही वक्त। द्रीखलासन ना het wakker worden in de ochtend, activeren de innerlijke energie. Eén glas na het bad verlaagt de bloeddruk. Twee glazen 30 minuten voor de maaltijd om de spijsvertering gezond te houden. Een half glas voor het slapen gaan voorkomt een hartaanval. Dit is een hele goede boodschap, al deze. Als u deze naar alle groepen kunt sturen, kunnen heel veel mensen er hun voordeel mee halen.

omdat het droge vruchten zijn met een harde houtachtige top die aan de boom groeien. Hoewel pinda's en amandelnoten botanisch geen noten zijn, pinda's zijn peulvruchten en amandelen zijn fruit. Worden ze vanwege hun eigenschappen en voedingswaarden vaak wel tot de noten gerekend in de dagelijkse praktijk en in de schijf van 5. Botanisch. Botanisch is een noot, een droge vrucht met een harde, houtachtige schil die slechts één zaadje beschermt, zoals bij een hazelnoot of kastanje. In de dagelijkse praktijk en voor voedingsdoeleinden worden veel producten die lijken op noten of vergelijkbare eigenschappen hebben er ook onder geschaard. Voorbeelden van wat er onder het begrip noten valt. Echte noten. Dat zijn hazelnoten, walnoten, pistasnoten, pikannoten, paranoten, macadamia noten en cashewnoten. Echte noten, zoals ik net gezegd heb, zijn hazelnoten, walnoten, pistasnoten, pecannoten, paranoten, macadamianoten en cashewnoten. Wat culinair als noot wordt beschouwd, pinda's. Pinda's vanwege hun vergelijkbare voedingsstoffen, hoewel ze botanisch peulvruchten zijn. Ook amandelen vallen vaak onder de culinaire definitie van noten, terwijl het botanisch een fruitsoort is. Wat er niet onder noten valt, is pinda. Pinda, hoewel vaak als noot genoemd, zijn het peulvruchten die onder de grond groeien. Kokosnoten. Dit zijn vruchten, geen noten, en vallen ook onder de steenvruchten. Noten के बारे में आपको यहाँ से थोड़ा से जानकारी मिल गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से. टाइटल सॉन्ग आप सुनेंगे रास्ते का पत्थर.

moeder zijn is absoluut niet gemakkelijk. Moeders die de hele dag thuis moeten blijven met hun kleine kinderen en soms zelfs avonds laat opblijven, staan onder enorm stress. En ja, de stress is zo groot dat het meer dan 98% van de best betaalde banen ter wereld betreft. Moeders stressvol werk wordt eigenlijk gedaan zonder vakantie, zonder salaris en zonder enige speciale erkenning. Daarom moeten we het werk van elk moeder waarderen. Ze doet immers het moeilijkste werk ter wereld. Moeder zijn is absoluut niet gemakkelijk.

वही मशहूर फिल्म अराउंड द वर्ल्ड। एक गीत धुन कर रखी थी वो गुम हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा से वक्त लिया उसको ढूंढने में। तत्न्यू तू हेवन मानन अलेन खलेर्त ओम met vrouwen te slapen, niet om wakker te worden. Daarom blijft de relatie tussen mannen en vrouwen een slachtoffer van verwarring. Een slachtoffer van verwarring. Een geliefde vrouw vindt het fijner om met jou wakker te worden dan met jou te slapen. Maar helaas heeft het grootste deel van de bevolking van onze door mannen gedomineerde maatschappij vrouwen niet kunnen begrijpen als die anders dan een middel om seksueel verlangens te bevredigen. Ik heb medelijden met de denkwijze van zulke mensen. Vrouwen zijn geen objecten om van te genieten. Vrouwen zijn de kracht die de schoot van de dood ingaat en leven baart. En alleen wie God is,

ये बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है, begrijp de ander jou niet om een relatie te redden, moet je elke keer toegeven, je respect verliezen en je excuses aanbieden zonder enige schuld. De andere lijkt er niks om te geven, maar toch blijf je hem of haar uitleggen en huilen. Als dit het geval is, ben jij daar verantwoordelijk voor, omdat je hem of haar geen ruimte geeft, je werk laat liggen en er 24 uur per dag voor hem of haar bent. Je bent gestopt met jezelf te waarderen en heb de anderen tot de god gemaakt. Zo'n

relatie is gedoemd. Zo'n relatie is gedoemd te eindigen. Waar je jezelf respect en waarden ook maar in gevaar brengt, je zult eronder lijden. Als je partner niet met je wil praten, stop dan een paar dagen. Stop dan een paar dagen of maanden volledig met praten en geef hem of haar de ruimte. Eenzijdige relatie duren niet lang. Als de ander je waardeert, komt hij of zij terug. En als dat niet zo is, neem dan geen contact meer. Begrijp de ander je niet? Om een relatie te redden, moet je elke keer toegeven, jezelf respect verliezen en je excuses aanbieden zonder enige schuld. De ander lijkt er niets om te geven, maar toch blijf je hem of haar uitleggen en huilen.

0: फिल्म का नाम शबनम और यह फिल्म मेरे दोस्तों नेकन तेन नेकन फेर तक के पिक्चराइज किया गया है और भी पुराने
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

patronen, familiepatronen en generatietrauma. Hoe gedrag wordt doorgegeven tussen generaties. Familiepatronen en generatietrauma. Hoe gedrag wordt doorgegeven tussen generaties. Veel van wat we in ons dagelijks leven doen en voelen, heeft zijn oorsprong in het gezin waarin we zijn opgegroeid. Onze manier van communiceren, omgang met emoties of hoe we met stress of conflicten omgaan, zijn vaak niet puur persoonlijk, maar onderdeel van bredere familiepatronen. Wat zijn familiepatronen? Familiepatronen zijn gedragspatronen, overtuigen en manieren van reageren die onbewust worden doorgegeven binnen families. Denk aan uitspraken als niet zeuren, gewoon doorgaan of we lossen het zelf wel op. Zulke overtuigingen ontstaan vaak vanuit de omstandigheden waarin eerdere generaties leven. Wat ooit functioneel was, kan in een ander context juist beperkend worden. Een familie die bijvoorbeeld geleerd heeft om gevoelens te onderdrukken om te overleven, kan later moeite hebben met openheid en emotionele verbinding. Wat is generatietrauma? Generatietrauma gaat een stap verder. Het verwijst naar de overdracht van onverwerkte pijn, verlies of stress van de ene generatie op de volgende. Dit kan gebeuren via opvoeding, communicatie, lichaamstaal of zelf door wat er niet wordt gezegd. Een ouder die zelf geen veiligheid heeft ervaren, kan moeite hebben om veiligheid te bieden aan zijn of haar kinderen. Niet uit onwil, maar omdat het simpelweg onbekend terrein is. Zo wordt een patroon van onveiligheid of emotionele afstand herhaald, vaak zonder dat iemand zich daar bewust van is. Doorbreken van patronen. Het doorbreken van familiepatronen begint met bewustwording. Dat vraagt om stil te staan bij vragen als: hoe werd er in mijn gezin omgegaan met emoties, conflicten of kwetsbaarheid? Welke rollen nam ik onbewust op me? Wat herken ik van mijn ouders of grootouders in mijn eigen gedrag? Wanneer je deze patronen herkent, kun je beter begrijpen waar bepaalde gedrag vandaan komt. Vanuit dat inzicht ontstaat ruimte om te kiezen: wil ik dit anders doen? Soms helpt het om hier begeleiding bij te zoeken, bijvoorbeeld via therapie of systemisch werken. Het doel is niet om schuldigen aan te wijzen, maar om zicht te krijgen op wat doorgegeven is.
te bepalen wat je zelf wilt voortzetten of loslaten. Familie, patronen en generatietrauma. Hoe gedrag wordt doorgegeven tussen generaties.

waarom heb ik het zo zwaar in het leven? Het hogere zelf antwoordt bijna altijd hetzelfde. Je koos dit omdat je sterk genoeg bent om het te helen. Niet enkel voor jezelf, maar voor je hele bloedlijn.

waarom jouw ziel voor dit moeilijke leven koos. Soms is het niet de bedoeling dat het leven makkelijk is. Het is de bedoeling dat je groeit, dat je leert wie je bent en wat echt belangrijk is. Dat is de les.

enkele manieren waarop het universum met je communiceert. Enkele manieren waarop het universum met je communiceert. Mensen als boodschapper. Het universum gebruikt mensen om je iets te laten inzien. Een gesprek met een onbekende, een zin in een familie, een toevallige opmerking van een vriend. Soms is dat precies wat je nodig had om iets te begrijpen. Als iemand plots iets zegt dat binnenkomt tot in je ziel, weet dan, dit was geen toeval. Dit was een boodschap verpakt in mensenvorm.

klok 11.11. Je factuurbedrag €33,33. Of telkens als je een belangrijke beslissing moet nemen, zie je 222. Cijfers zijn de universele taal van energie. Wanneer je dezelfde combinaties blijft zien, wil het universum zeggen, je bent afgestemd. Blijf vertrouwen

het bewijs dat je ziel en het universum samenwerken. Muziek, muziek, woorden en dromen. Soms krijg je downloads via geluid. Een liedje blijft maar spelen in je hoofd. Of de tekst lijkt rechtstreeks tegen je te praten. Ook dromen zijn portalen. Ze tonen wat je ziel weet, maar je bewuste geest nog niet begrijpt. Let op het symbool. Let op de symbool. Ze zijn niet willekeurig. Ze zijn gericht aan jou. Tekens in de natuur. Tekens in de natuur. De natuur spreekt zonder woorden. De natuur spreekt zonder woorden. Een vlinder die op je neerstrijkt net wanneer je over transformatie nadenkt. Een veer die op je pad valt als teken van bescherming. Een plotselinge windvlag precies op het juiste moment. De natuur is één groot spiegel van het universum. Je hoeft enkel te leren kijken met je hart. Lichaamssignalen, lichaamssignalen. Je lichaam is het instrument waarmee je ziel communiceert. Je lichaam is het instrument waarmee je ziel communiceert. Plotseling kippenvel, een druk op je borst of een gevoel van rust. Het zijn energetische seintjes. Wanneer iets niet goed voelt, is dat geen toeval. Je lichaam weet wat je ziel weet. Luister ernaar, want het ligt nooit. Obstakels en vertragingen. Obstakels en vertragingen. Soms lijkt het universum je tegen te werken. Je mist een trein. Een afspraak valt in het water. Een plan mislukt. Maar dat is vaak geen blokkade. Het is bescherming. Wat als het universum je niet straft, maar je simpelweg een andere afslag toont die beter is voor je groei.

Mensen zeggen vaak, ik voel niks. Mijn gidsen zeggen niks. Maar zodra ze ontspannen en voorbij het denken zaken, blijkt dat de boodschappen er altijd al waren. In hun dromen, hun buikgevoel, toevalligheid die te precies zijn om toeval te zijn.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

आज के प्रोग्राम में लता जी के शामिल कर दिया गया है। सुनो सजना, अजी सुनो सजना। Zeg nooit gemene woorden uit woede, zeg nooit gemene woorden uit woede. Je woede zal voorbij gaan, maar je woorden kunnen een litteken voor de anderen en ook voor uzelf zijn. Gebruik goede woorden of wees stil.

क्या आवाज है, क्या गीत है, क्या लफ्ज़ है, आपके लिए पेश किया गया है Het leven is een draaiend wiel. Het leven is een draaiend wiel. En het draait ook voor degene, mijn lieve mensen. En het draait ook voor degene die slim zijn, die bedriegen, kwetsen, liegen. Uiteindelijk krijgt iedereen wat hij of zij verdient.

Gezondheid komt niet altijd voort uit een geneesmiddel. Gezondheid komt niet altijd voort uit een geneesmiddel. Meestal komt het voort uit gemoedrust. Vrede in het hart, vrede van de ziel. Het komt voort uit gelach en liefde.

0: कुरान दराम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidroonsystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: चलो हम न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम सब अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय VAHON हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज द VAHON हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमिदाग, इक बिन एडविन फान द गेलोव।
3: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। सुहा

bij je lekker Sjaan voor 5 bij je op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiovanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763-2247। Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Har ek kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabrein aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753-625-2247। इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
7: 070-365-2247. पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। मैं कार्यक्रम पेश करूंगा करीबन 3 बजे तक। करीब 3 बजे के बाद हमारे सहयोगी मिल के कार्यक्रम आपको सुनाने वाले हैं। लीजिए, रिक्लाम जाने से पहले हमने कहा था इतरा के रहने वाली बेया जी ने तार किए। बेया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउनिस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए, आपकी मांगी हुई गीत हम आपको सुना रहे हैं इस तरह से, इतरा के रहने वाली बेया जी के लिए इस तरह से है।

0: आनंदराम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: Pyare geet bhi sunayenge to aaj lo dard bhari geet aap lo yahan se suniye.

0: Oké, de nieuwe schotten. Wie heeft er een handige ouder?
1: Ik!
2: Zal ik hem laten bezorgen?
3: Ja, graag.
4: Van grijs naar groen is goed te doen. Voor de makers.

0: और खैर करे और इस गीत को मांग किया है सुरेश हरि प्रसाद है नकर ने मेंसे आज यू ओक विल बेलें om een nummer aan te vragen, kunt u bellen op 070-213-6598. Ben ik op dit moment bereikbaar? Ghadi ko dekha jaye to 20 minuten ho gaya hai, 8 bajne mein. To hum geet ko chalate hain Rosa ke liye.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 070-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: और आपको बता देते हैं दोस्तों हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 25 और देन हाग शेहम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोहलक है थे यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl

0: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो है यहाँ पहुँचते हैं यहाँ से जापान. चलिए जापान देखते हैं जापान में क्या हो रहा है. लता जी आपको सुना रही हैं.

0: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Hey, soda, kara, kara.

0: ये हुई ना बात आशा भोसले जी की आवाज में। फिल्म का नाम दोन, ये पहला दोन जो निकाला गया है और इसमें अमिताभ बच्चन यानी कि यद बिग बी और सीना तमन हेलन जी जो ये गीत एक्ट की है, प्लेबैक की है। क्या खूब था वो दिनों उस जमाने के बाद। हालांकि आज के दौर भी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536223247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roes van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion. De verdedigers.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेर इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur

0: uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roes van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Love Albion. De verdedigers. Nathan Ake van Manchester City, Denzel Dumfries van Internationale, Virgil van Dijk van Liverpool, Jurel Hato van Chelsea, Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion, Jurjen Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders, Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Treinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton en Hove Albion. De aanvallers, Brian Brobbey van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians, Brazilië, Cody Gakpo van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Somerville van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Saya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Bisa-minister Brontus Omohadjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal heb je een dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal... U 99% voeding parlementariërs of schrotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Haris Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somahadjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij, Somahadjo, wordt beschuldigd, niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldiging stelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lanti-pickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somohadjo, Riyad Noor Mohamed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Volgens Saya. Kom op, computer, niet zo lastig. Hoewel hij geen naam wenst te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkan.net.

Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadzaal hoger beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot inverzekeringstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee blijft DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een menigte aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouch. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouch zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Boots hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouch die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouch zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Chaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouch hoefde volgens CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouch niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

examinister B zegt, we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, BISA, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, FISO, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de FISO nu. We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel Ingericht te Klingen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel Ingelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit Waterkant.net.

Yogi zegt 500.000 US dollars. Ja, u hoort het goed. 500.000 US dollars voor WK-rechten terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Jogi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Jogi zou de regering hiervoor ongeveer 500.000 US dollars hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Jogi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, terwijl volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Jogi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer 500.000 US dollars gemoeid is. De Surinaamse Televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Jogi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niks naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestel uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei, dus vandaag, en donderdag 28 mei, dus morgen, zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Sanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Port of Spain, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30 s'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Tora ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, is het VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest, gedacht dat jullie het kabinet werd samengesteld, en er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter worden gepland en gecommuniceerd met de fractieleiders. Ook zou het invoeren van vaste vergaderingen het parlementaire werk aanzienlijk vooruit kunnen helpen. Mathura verwijt de huidige regering daarnaast nepotisme, terwijl volgens haar tijdens de verkiezingen juist stevige kritiek werd geleverd op de vorige regering van Santokki vanwege hetzelfde probleem. Ze zouden het anders doen en anders veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Mathura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Mathura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VAP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Mathura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Mathura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Mathura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer binnen de overheid. Tot zover een bericht uit Suriname.

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over veel meer dan rituelen alleen. Het feest draagt een krachtige boodschap voor de gehele mensheid. Juist in deze tijd waarin de wereld gebukt gaat onder oorlog, verdeeldheid, armoede, eenzaamheid en moreel verval. De Heilige Koran leert: voorwaar Allah gebiedt rechtvaardigheid, goed doen en vrijgevigheid jegens verwanten. Heilige Koran 16.91. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van compassie, rechtvaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stalker Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stalker Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van het vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan. De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de Narcotica Brigade, beter bekend als Narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stalker Ijvers was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslagnames op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden, zelfs niet in de verklaringen die bij Narco zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om 2 dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had geladen, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog 3 andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele
Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaringen te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Intussen verklaart B dat er geen schaduwministers zijn binnen zijn departement. B zegt geen schaduwministeries binnen mijn departement. Hoe zit dat dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, heeft de interne controle verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat werkzaamheden conform de wettelijke regels worden uitgevoerd en afgehandeld. Volgens minister Marinus B. moet het beleid van het ministerie helder en transparant zijn. Dat zei B. in een gesprek met de radio ABC in het programma Wel in Gelichte Kringen. Volgens de bewindsman gelden er binnen zijn departement geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Het bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikkers zijn, aldus B. De minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Sommaradio. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. 23,3%. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het Statistiekbureau varieerden de prijsbewegingen van individuele producten tussen -44% en +600%. Variëren tussen de -44% en de +600%. De consumentenprijsindex steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Daarmee zet de opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Uit de cijfers blijkt verder dat transportkosten opnieuw toenemen. De kosten voor onderhouden en reparatie van transportmiddelen stegen op maandbasis met 4,6%. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

In Saronzaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoogwoord van de Pietinsaronzaak heeft dinsdag zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Kastelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinus Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Ledietorp. Dat is toch vreselijk? Kastelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van inheemsen en Pietinsaron op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de 2 overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Ledietorp werd vervolgens een lijkenwagen zijn ingeschakeld om 3 lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Kastelen trok ook de betrouwbaarheid van de procesverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere procesverbaal onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachte. Daarom is het Hof gevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook vroeg Kastelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanhoe, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Kastelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanhoe volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Kastelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen de internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Kastelen echter niet zijn geleverd. Ook verweet de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Kastelen waren aanwezige politieagenten tijdens de operatie Pietinsaron niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publieke verklaarde zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telangverlegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dit was een bericht uit Staal Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die 2 inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoordenaar crimineel deze Lanebootse op de vlucht overleden. Deze Lanebootse 8 december 1982 mensen heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer ik niet vanzelfde president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki, draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks het feit dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij 2 mannen standrechtelijk heeft toegestaan, 2 mannen die al geboeid waren, op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht uit Saarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Acteur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen en Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijkt hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers, iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren, zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht uit AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei, kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag, woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van Rajesh. Dankjewel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Ik geniet van Theodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag, tot de volgende keer. Dag.

0: सुनने वालों, आपके सेवा में यहाँ सभी उपस्थित हो गए हैं आपका ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम लेकर। और जैसे आपको मालूम है, तो अगर नहीं मालूम है तो आपको हम यहाँ से बता दें कि हमारे आज उपस्थित है एक खास व्यक्ति जिसका नाम है क्रिस द फ्रिस। तो यहाँ से हम गुजारिश करेंगे मने क्रिस से कि वो अपना पहचान दे। मने क्रिस, क्यों तू सेल्फ आन कौन देखा?
1: Ja, natuurlijk. Hallo, namaste. Mijn naam is Chris de Vries. En ja, ik heb wel eens gezegd van beroep globetrotter. We hebben al wat aardige reisjes gemaakt inmiddels over de hele wereld. Dat is zo even in het kort. En ja, we zijn begonnen met een 3,5-jarige wereldreis in een Volkswagenbus. Samen met mijn vrouw, zonder kinderen.
2: Zoals wij allemaal kunnen horen, is meneer Chris in onze uitzending via de mobiele telefoon. En we proberen de uitzending zo goed mogelijk, dat het geluid ook duidelijk is. Meneer Chris, ik zou eerst van u graag willen weten, de Globetrotter, want daar heb ik u leren kennen. Het is een bijzonderheid en daar komen één keer per jaar een heleboel mensen, maar dat zijn mensen die vaak van reizen houden. Maar ja, wij gaan ook op reis, maar wij doen wel ander soort reizen. Wat voor soorten reizigers komen aan bij de Globetrotter?
1: Nou, in principe zijn dat mensen die op eigen gelegenheid langer dan 3 maanden buiten Europa hebben gereisd. Dat is zo min of meer een definitie. Maar daar zijn we niet strak of rigide in. Iedereen die van reizen houdt, die is hartelijk welkom tijdens het Globetrotters weekend.
2: Dat zijn reizigers die echt van die moeilijke reizen. Periodes waar er min 20 temperaturen of hele moeilijke reizen doen.
1: Ja, die zitten er ook tussen. Maar er zijn ook mensen die gewoon heel tranquiel, heel rustig op eigen houtje naar de Verenigde Staten gaan, bijvoorbeeld. Of naar Australië of langere tijd naar Nieuw-Zeeland. Kijk, het hoeft niet allemaal moeilijk te zijn en ingewikkeld en fysiek ook moeilijk. Maar ja, reizen is een zeer breed begrip.
2: Maar in die zin van, er zijn van alle soorten reizigers, maar merendeels proefde ik daar avonturiersreizen daarbij zaten.
1: Ja, dat kan je wel stellen. Het is toch voor ons ook, voor mijn vrouw en mij ook, elke keer weer een avontuur als we weer op reis gaan. Ja, klopt.
2: En wat ook mooi is, ik heb door u geschreven boek gelezen en dat vond ik ook bijzonder. Mm-hmm. Van jullie hebben elkaar leren kennen en allebei hielden van reizen en jullie begonnen reizen te maken. Maar ja, daarna kwamen er kinderen bij kijken.
1: Ja, dat klopt. De eerste reis was 3,5 jaar met de Volkswagenbus. En door een oorlog, de Eerste Golfoorlog, konden we toen niet naar India. Eenmaal terug na 3,5 jaar bleef dat India wel knagen. Maar ja, toen kwamen de kinderen. En uiteindelijk hebben we het toch wel doorgezet. Hebben we een grote Mercedes-bus gekocht. En met die bus zijn mevrouw en ik met 2 jonge kinderen van 4 en 3 jaar oud, zijn we met die Mercedes-bus een retourtje Almelo-Kathmandu in 1,5 jaar.
2: Retourtje Almelo-Kathmandu. En dat heeft 1,5 jaar geduurd.
1: Dat heeft 1,5 jaar geduurd, waaronder 7 maanden in India.
2: Ik word nog meer nieuwsgierig van.
1: Ja, ik merk het.
2: Uw eerste reis, wat u al eerder zei, hoe lang heeft die geduurd?
1: Die heeft 3,5 jaar geduurd. Aan één stuk.
2: Welk jaartal was dat?
1: 30 april 1980 vertrokken. En in juli, 3,5 jaar later, weer teruggekomen. 83 dus.
2: Meneer Chris, maar dat waren toch wat moeilijke jaren. Oorlogen en u kunt gewoon doorreizen.
1: Ja. De enige moeilijkheid op die eerste reis was toen we in Dubai zaten, om met de bedoeling dus onze bus naar Bombay, heette dat toen, Mumbai te verschepen. Toen brak die eerste golfoorlog uit. En Saddam dreigde er om ook de straat van Hormuz er in die oorlog te betrekken. En ook alle golfstaten. En toen werd ons eigenlijk wel dringend verzocht om de Emiraten te verlaten. En als mensen van ambassades zoiets dringend verzoeken, dan kan je beter aan dat verzoek voldoen. En wij zijn dus ook toen maar weggegaan. En zijn wij richting Afrika gereden met de bus. Maar dat India, dat bleef dus altijd wel een beetje knagen. Daar wilden we beslist heen. En Nepal ook.
0: Wat ik vragen wil, wat heeft u naartoe geleid? Hoe bent u op het idee gekomen? Dat wil ik wel graag weten. Van, is het van het niets of is het gewoon een roeping gekomen? Of hoe zit het ermee?
1: Ik heb stage gelopen in Israël. Dan heb ik 6 maanden in de kibbutz gewerkt, in de Negev-woestijn. En daar ontmoette ik wereldreizigers, globetrotters. En die hadden zulke mooie verhalen. Nou, dat leek mij ook wel eens wat om dat te doen. Eenmaal terug in Nederland en de verkering weer oppikkend met Hanny, nog steeds mijn huidige vrouw, stelde ik zo voor van, goh, zullen we op wereldreis gaan? Ja, het leek ook wel wat, een maandje of 3, 4. Waar gaan we dan heen? Ja, ook weer een uitdaging. Nou, daar en daar en daar. Nou, uiteindelijk lukte dat niet in 3, 4 maanden. Dus hebben we maar besloten om gewoon te gaan. En dan kijken hoe ver we kwamen met ons budget. En we hadden 60.000 gulden. Nou, dan moesten we een eind komen met een nieuwe Volkswagenbus.
0: Ja.
1: Nou, en dat is dus een reis geworden van 3,5 jaar.
2: En de route Nederland naar, dat is een stukje rijden.
1: Ja. Nederland en daarna naar Moskou, over land, dat kon toen nog. En via een vaste marsroute, in de slechte oude tijd, via een vaste marsroute door Rusland gereden. Daarna weer terug en via Turkije, Syrië, Jordanië naar Dubai, de Emiraten. En daar moesten we dus weer terug. En toen zijn we via Zuid-Europa naar Afrika gegaan. Marokko, Algerije, Tunesië. Toen zijn we met de Volkswagenbus de Sahara doorgereden. De Hoogarpiste. En daarna 9 maanden in West-Afrika. En toen zijn we naar Amerika gevlogen. De bus in Afrika verkocht in Senegal. In New York een nieuwe Volkswagen, andere Volkswagenbus gekocht. En daar zijn wij ruim een jaar in de Verenigde Staten, Canada, Mexico. En als afsluiting, nadat we de bus verkocht hadden in Miami, als afsluiting nog 3 maanden in het Caribisch gebied. Nou, dan zijn de 3,5 jaar vol. En geen geld meer. Dus terug naar Nederland.
0: Ja, dus ik zit te volgen van dat u wel goed gehandeld hebt om toch uw dromen te kunnen waarmaken.
1: Ja, doen we nog steeds.
2: We zijn nog niet eens op het belangrijkste gekomen op de reis naar India. Wat u net zei, u doet nog altijd van die reizen. Maar hoe is het gegaan dan met de, behalve met uw vrouw, de kinderen? Want nu zijn we al, 1980 begon de reis. Maar inmiddels al 43 jaar geleden. Hoe is het gegaan? Zijn de kinderen ook reizigers geworden? Of inmiddels ook al kleinkinderen ook erbij?
1: Ja, ook kleinkinderen. Voordat de kinderen waren, is dochterlief Thailand, Honduras, Centraal-Amerika en Amerika zelf. En zoonlief is Thailand om te duiken. En hij is naar Australië en Nieuw-Zeeland gegaan. Oh ja, onze dochter is ook nog naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ja, dat klopt. Dus die hebben nou zulke kleine kinderen. En een carrière. Maar wie weet, misschien later nog.
2: Oh, wat leuk, bijzonder. Want dat hebben ze vanaf kleins af gekregen. Want uit uw boek, de tempels, dat motiveerde u meer die kant op te gaan.
1: Ja. Nou, ook de hele naar India. ja, wat trok ons aan in India? Ja, oei, dat is een goede vraag. Ja, de tempels, het andere, het grootste. Ja, gewoon de andere wereld, dat trok ons aan. Het boeddhisme, hindoeïsme, de woestijn natuurlijk, Delhi. Natuurlijk ook de uitlopers van de Himalaya.
2: Ja, de Karakoram. U zegt wel wat rustige plekken, maar Delhi is niet een plek wat rust geeft.
1: Nee, daar hebben we het ook een week uitgehouden en toen waren we snel weg. Of anderhalve week. Maar Delhi zelf, we zaten op de stadscamping. Dat is gewoon een unieke stad. Kan niet omschrijven. Vooral de oude stad van Delhi. Gewoon heerlijk. Ja, de geuren, de sfeer, de mensen. Een olifant die wandelt over straat. Een koe die gewoon ligt op een rotonde te herkauwen. Nou, geweldig, ja. Kan ik niet omschrijven. Moet je gewoon zijn, moet je gewoon heen gaan.
2: Meneer Chris, we gaan een liedje afdraaien. En dan komen we weer bij u terug met de vraag van nou, hoe is de route geweest van Nederland richting India? We draaien eerst een liedje. En heeft u in die periode ook nog wat liedjes meegenomen vanuit Nederland of vanuit India?
1: Vanuit Nederland de luistersprookjes om de kinderen zoet te houden gedurende de lange dagen dat we moesten rijden. En ja, wat cassettes. En van India heb ik ook wat cassettes mee teruggenomen. Nog ouderwetse cassettes. Maar die zijn allemaal kapot en die heb ik niet meer. Maar goed, als ik nou Indiaanse muziek wil draaien, dan ga ik naar Spotify. En dan krijg ik het helemaal full stereo.
2: Ja, full stereo. We draaien eerst een liedje en dan komen we terug voor de route van Nederland naar India met uw busje.
1: Oké.

0: Ja, meneer Chris, we zijn erg benieuwd. Wij in de studio. En de luisteraars die ook zo aandachtig naar zitten te luisteren. Met veel spanning en echt heel veel enthousiasme. Ze willen ook graag weten hoe de gang van zaken is. Ze gaan van Nederland uit naar India. Hoe is de route gegaan?
1: Ze zijn begonnen in Almelo, Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Griekenland, Turkije. En dan wordt het interessant, Iran.
0: Ja.
1: Zijn we doorgereden.
0: En was het allemaal makkelijk gegaan of zijn er ook obstakels geweest?
1: Nee, eigenlijk boven verwachting. Wel in Iran. Van ons geen kwaad woord over Iran, als reiziger. Ja, ik hou me niet bezig met politiek, als reiziger. Vriendelijke mensen, correct. En Khomeini leefde nog. Dus het was vrij streng wel.
0: Ja.
1: Veel roadblocks, controles.
0: Ja.
1: Maar goed, allemaal respectvol. En na Iran, ja, dan kom je in Pakistan aan. De eerste 600 kilometer naar Quetta was nou niet helemaal zonder risico.
0: Ja.
1: Want je hebt dan uit Afghanistan de drugsmokkel.
0: Ja, even, maar, meneer Chris. Die 600 meter, hoe lang hebt u daarover gedaan?
1: Dat was 600 kilometer. Dat was 3 dagen.
0: 3 dagen?
1: Ja, niet over een asfaltweg. Het was wasbordpiste, hoofdzakelijk. Dus geen asfalt.
2: Ja, nu zijn de wegen veel beter dan... Want dit is in de jaren 80. De wegen waren niet zo...
1: Ja, sommige wegen zijn beter geworden en sommige wegen zijn nog steeds even slecht. Dat is ook heel veranderlijk. Ja, en Pakistan zelf was toen redelijk goed te doen. Alleen ik zou er nou niet meer doorheen gaan op deze manier. Trouwens, kan ook niet hoor. Want als je nou van Iran naar Quetta wil, dan moet je onder begeleiding van militairen in een konvooi. Maar goed, Pakistan, aparte ervaring, vooral richting de Himalaya's op.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk kom je in Amritsar terecht in India. En dan ligt India open. Eerst naar het noorden.
0: Ja.
1: Richting Leh, Manali. Oh nee, eerst Srinagar.
0: Ja.
1: Helemaal langs de weg naar Leh. En van Leh naar Manali. En dat was echt wel hoog. Dus door die Himalaya was echt een hele aparte, mooie rit. Die nou wel grotendeels nu is geasfalteerd. En daarna zijn wij richting Nepal gegaan.
0: Dus u was de hele
1: maand.
0: U was de hele tijd in de Himalaya.
1: Ja, Noord-India.
0: Bekloit
1: Ganj.
0: Ja.
1: En we wilden daar Nepal binnen, maar dat kon niet. En toen zijn we verder doorgereden naar een grenspost onder Kathmandu, waar we wel Nepal in konden. Zijn we Nepal ingegaan.
0: Ja.
1: Daar een poosje rondgereden.
0: Ja.
1: En toen weer terug naar India.
0: Ja. Had u
1: even
0: dan ook
1: kort
0: lekker... Meneer Chris, had u dan ook lekker weer daar op Himalaya?
1: Ja, even denken. Ja, dat was goed weer. Was goed te doen.
0: Oké, dus mooi.
1: En we zaten daar een beetje in een droge tijd. Nepal begon de regentijd. Dat was heel jammer. Want we konden geen trekking maken. De Annapurna willen doen. En terug in India, ja, het is gewoon mooi weer eigenlijk wel, heel warm weer. Richting New Delhi, en daar hebben we echt wel warm weer gehad wel. En ook wel verder naar het zuiden, richting, moet ik even denken, Bhopal en Pune zijn we nog geweest.
0: Welke tijd van het jaar was het dan?
1: Dan moet ik even denken, ja, zo rondom, dat is een goede vraag. Augustus, september.
0: Ja,
1: in die richting.
0: Ja.
1: In het najaar.
0: Ja, het is echt warm daar toen, tegen die tijd.
1: Ja, ik kan me herinneren bij de kamelenmarkt in Pushkar. Toen was het wel erg heet. En dan, slaap in de bus. Geen airconditioning. Dus toen hebben we het wel warm gehad. Ja.
2: Wat bijzonder dat u die kamelenmarkt ook hebt gedaan in India.
1: Ja, is uniek.
2: Ja, dat
1: bij de band moet je erheen,
2: Want dat wordt elk jaar wordt dat georganiseerd, hè? En dat is in Pushkar.
0: Wat houdt
1: ja,
0: dat
1: Pushkar.
2: Dat houdt, kunt u wat meer vertellen over die kamelenmarkt? Want Shanta die is zo enthousiast. Volgens mij wil ze naartoe.
1: Ja. beeld je in een heel groot terrein, in een soort woestijn, zand. En met een heleboel kamelen. En kermis en optredens en muziek en stof. En daar word je dus, daar kan je kamelen kopen. Ja, niet meer en niet minder. Maar het is een jaarlijks festijn.
0: Ja,
1: ik vergelijk het even heel respectvol met de veemarkt in Zuid-Laren. Dat is ook elk jaar. Met kermis en handel, verhandelen van koeien. En daar doen ze, verhandelen ze kamelen. Echte kamelenmarkt. Kun je kamelen kopen als je dat leuk vindt.
2: En uiteraard is dat op Google is dat ook te zien van wanneer die georganiseerd is. En het trekt ook veel toeristen, oftewel veel buitenlandse toeristen die daar naartoe gaan.
1: Steeds meer, hè? Nou, het weer open kan.
2: Ja.
1: Ik weet niet wat de regels zijn voor India wat betreft corona. Maar daar gaan ze gewoon massaal heen. En er zullen ook wel meer hotels daar of hoteltenten neergezet worden.
2: Het zijn geen officiële hotels, maar hoteltenten, om zo te zeggen.
1: Ja.
2: En accommodatie voor bad en toilet zijn ook in de vorm van tenten, heb ik begrepen.
1: Ja,
2: dus dat,
1: correct.
2: Dus goed, het mooiste is hoe u naartoe bent geweest met uw eigen bus.
1: Ja, met kinderen. En we hadden heel veel water. Ik had dik 150 liter water had ik bij me. En ook eigen toilet en eigen douche. Dus we waren helemaal self-support.
2: Meneer Chris, we gaan over tot een mooie liedje van India. En dan komen we weer terug met de aantal kilometers wat u al gereisd hebt door de jaren heen.

0: Wij zijn geïnteresseerd van hoe lang u hebt gedaan en hoeveel kilometers u hebt gereden van hier naar India zelfs. Echt benieuwd.
1: Dat viel eigenlijk wel mee. Net geen 50.000 kilometer hebben we gereden. Dus dat,
0: 50.000.
1: Ja, dat viel ons wel mee.
2: Wel. Eigenlijk wel, want gezien de wereld, één keer om de wereld heen is 44.000 kilometer. U was net één keer overheen.
1: Ja.
2: 6.000 kilometer.
1: Maar het zijn ook wel de afstanden. Hè? Het is niet zomaar even van Almelo naar Kathmandu en dan. Maar we hebben ook veel omwegen gedaan en lange wegen. En dat waren soms aardige dagen die we echt doortrokken. En dan heb je, zo weer een paar honderd kilometer achter de wielen. Ik had meer verwacht. Maar goed, dat was het. In anderhalf jaar.
2: 50.000 vindt u niet veel dus?
1: Nee, voor zo'n reis. Kijk, die eerste rit van 3,5 jaar, dan zijn we ruim 150.000 kilometer gereden. Ja, dat zijn toch hele andere, afstand. Wat is afstand? Afstand zegt niks. Dat vind ik ook niet belangrijk. Nooit niet.
0: De belevenis onderweg, dat is juist het leukst van het rit.
1: Ja. Ja, ook het samen zijn met je kinderen dag en nacht. En ook die kleine kinderen, zo jong als ze zijn, 4 en 5, 3 en 4 en 4 en 5 toen we terugkwamen, om het uit te leggen van hé, dit is toch een ander land, dit is een ander geloof, andere normen, andere waarden. Als je daar een bedelaar ziet zitten met lepra of zo, dat onze zoon er gewoon naast ging zitten en die man aankeek van hé, ja. Je hebt toch wel andere handen en voetjes als mijn papa en mama. De muziekinstrumenten. Compleet een andere wereld. En dat is heel waardevol. Al kunnen die kinderen het niet meer zo goed herinneren. Of het moet zijn van de vele foto's. Maar ze krijgen daar absoluut, hebben ze daar iets van meegekregen. Wat hun ten goede is, hoor. Dat ze accepteren dat er een andere wereld is, een andere culturen. En dat ook respecteren. Dat is heel belangrijk.
0: Klopt.
1: Nou, en daar ben ik gewoon heel blij omdat ze dat hebben opgepikt.
0: Ja, meneer zegt van dat hij 150 liter water meegenomen had. En hoe hebt u dan met eten en drinken gedaan? Zijn we ook nog benieuwd.
1: Oh, dat varieerde van cafeetjes tot gewoon van de straat. In Night Market en gewoon bijzonder lekker. Ja, ja. Soms vergisten we ons met de curries. En toen moesten we een hoop rijst en kroepoek bijkomen om te blussen. En gewoon de pepers en de sambals en de curries.
0: Ja.
1: Nou, geweldig. Geweldig. De naan of chapatis, de yoghurt. Ja, dat is allemaal goede herinneringen aan het eten.
0: Hebt u dan ook wat meegenomen? Maakt u dat ook zelf nu op de dag van vandaag ook nog klaar?
1: Nee, want je hebt hier in Nederland heb je genoeg de Indiase toko's. Dus dat ga je niet meenemen. Dat koop je gewoon, koop je gewoon hier. En
0: nee.
1: Ik moet zeggen, er zijn ook supermarkten die daar aardig op inspelen.
0: Ja.
1: En ook in speciale, speciale afdeling binnen die supermarkt. Ook echt Indiase producten verkopen.
0: Ja, klopt.
1: Maar wil je echt de diepte ingaan, ja, dan moet je naar een speciale toko. Ik dacht in Amersfoort zit er eentje. En volgens mij ook in Apeldoorn. En natuurlijk in Amsterdam en Rotterdam, daar heb je Legio.
0: Ja,
1: maar het is
0: Den
1: allemaal
0: Haag
1: te
0: ook.
1: Vinden.
0: En Den Haag ja. ook.
1: Oh ja, natuurlijk, vlak Den Haag niet uit. Ah, ja, de rijden meesten. Ja,
0: ja, Den Haag waar meneer Sanjay woont is vlakbij. Twee stappen zetten, daar heb je alle Indiase winkel daar. Nee, ik bedoelde, u hebt zoveel gereisd. En hebt u dan speciale recepten dat u nog steeds kookt en van nuttig?
1: Oh, dan moet je bij mevrouw zijn. Ja, die, oh ja, die koopt nog speciale recepten. Rijst, sowieso rijst.
0: Ja.
1: Soms maakt ze chapatis.
0: Chapatis.
1: Of naan, weet ik. Ja. En tuurlijk, maar we zijn ook in zoveel andere landen geweest dat we ook Japans eten en Koreaans en India's en Indonesisch en Nederlands natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar is mijn vrouw, die is daar heel bedreven in. En wat betreft recepten, ja, Google die weet alles. Heel simpel.
0: Dat ook, ja. Google is, die weet ook alles.
2: Meneer Chris, ik wil nog een liedje bijzetten. En dan komen we weer terug, want ik heb u gezien met wat muziekinstrumenten. Kunt u straks ons ook iets meer daarover vertellen? Maar we gaan eerst naar de muziek. Zo nu aloham sab ik sundar sa muziek, ik sundar sa geet ke or badenge. Fir abhi hum Sriman Chris ji ke saath jur jayenge.

0: हाँ सुनने वालों, तो आपने सुंदर सा गीत सुने हैं, तो हम वादा के मुताबिक यहाँ पे हम वापस आ गए हैं और मेरे क्रिस भैया, क्रिस भी ऑन द लाइन है, आकाश में है, तो उनसे भी हम कुछ आगे में सवाल करेंगे। जैसे हमको पता है तो वो भी अच्छा से खूब बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ से लाए हैं, भारत से, तो हम उसके बारे में पूछेंगे कि क्या उसे करते हैं। जी मैंने क्रिस इवेंट वह फनोम दत्योक इंस्ट्रूमेंट फन भोपाल लांद हैव मे होनोम सुवास फॉर इंडिया हु बफाल टू दैट।
1: Vanuit India heb ik niet zozeer een instrument meegenomen. Naderhand, ik speelde gitaar, maar ook niet echt veel. Maar naderhand heb ik dat gitaarspelen weer opgepikt. En die hobby loopt nou uit de hand. Want ik ben nou straatmuzikant en ik speel ook in kroegen. Maar een echt een mooi instrument wat ik ook bespeel is een didgeridoo. Dat is een instrument wat de Aboriginals in Australië spelen. En dat is echt wel een buitenlands instrument, maar een sitar. Dat is zo complex. Een hele hoop snaren. En ik heb al moeite met 6 snaren. Laat staan de sitar met 12 of weet ik hoeveel die heeft. Ja. Erg mooi instrument. En de cymbalen en ja, gewoon heerlijk. Ja, daar kan ik mij wel in verliezen in die muziek.
0: तो सुनने वालों, आपने यहाँ से सुनते हैं कि मैंने क्रिस की उसका यात्रा कहाँ कहाँ वो यात्रा की है और वो कितना छुट्टियाँ मनाई है और किस तरह से, तो हमको बताते हैं डच भाषा में। तो मेरे ख्याल से ये अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आते होंगे। तो हम यहाँ से पूछेंगे कि जब वो वापस आ गए हैं अपना देश में यानी कि नीदरलैंड में, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। Meneer Chris, wij hebben de vraag aan u van wat hebt u nou gedaan dat u terug bent van al uw vakanties?
1: Toen we terugkwamen uit India, eerst natuurlijk de kinderen opvoeden, totdat die op eigen beentjes stonden. En dat is vrij goed gelukt, mag ik wel zeggen. En daarna zijn we eerst met alle kinderen aanhang ruim 2 maanden naar Nieuw-Zeeland geweest. Met een grote camper. Daarna hebben mijn vrouw en ik zijn we naar Taiwan gevlogen. Daar fietsen gekocht. En zijn we 4 maanden door Taiwan gefietst. We hebben een pelgrimage gemaakt in Japan. Dat is de Henro 88. Dat is een route van 1200 kilometer over een eiland heen. En dat is lopend van tempel naar tempel. 88 in totaal.
2: 88 ja. Tempels?
1: Ja.
0: Welk land was
1: plus
0: het
1: nog wat tempels erbij.
0: Welk land was het weer, meneer Chris? Dat u die 88...
1: Dat was in Japan.
0: Oh, dat is in Japan.
1: Japan. Ja, op het eiland Shikoku. Ja, ja, heel indrukwekkend. En we hebben IJsland gedaan. Ja, dat corona, hè, dat viel vies tegen. We zijn bezig met een China-project... Dat hebben we voor corona, net voor corona, we kwamen in november terug, zijn we met de Trans-Mongolië Express naar China gegaan, met de trein. Daar 2 maanden met de rugzak gereisd met openbaar vervoer, Zuid-Korea. We willen weer dolgraag naar China, alleen nu even niet. En daarom hebben we gekozen voor Thailand. En tussendoor gaan we ook nog even naar Lapland, een week, even de sneeuw opzoeken.
0: Dus heel bijzonder, u hebt de smaak echt te pakken gekregen.
1: Ja, het is ook, wij noemen het wereldreizen noemen we ook een virus. En daar is eigenlijk geen genezing mogelijk. Als je het eenmaal hebt ervaren, dat merk je bij alle globetrotters. Als je eenmaal van het reizen hebt geproefd, dan wil je elke keer weer. En dat is heel apart. En er zijn ook mensen die worden dan verliefd op een land. Ja. Kan ik mij voorstellen dat je helemaal verliefd wordt op India.
0: Ja.
1: Gaan daar 1 keer in de 2-3 jaar, gaan ze daar weer 3 maanden heen.
0: Ja.
1: En dat zijn een apart slag, die wereldreizigers. Maar in ieder geval, ik kan wel voor onszelf spreken dat wij gaan hier zo lang mogelijk mee door. En we hebben 3 jaar corona in te halen. Dus er zijn nog wat andere plannen dus die, op onze bucketlist.
2: Die moeten nog ingehaald worden.
1: Ja, ja, sowieso nog 4 keer naar China. Want dat is een ontzettend groot land. En dan willen we ook nog een keer naar Botswana en die richting op. En we gaan nou naar Thailand, maar dan heb je ook nog Vietnam, Cambodja en dat soort landen die op de bucketlijst staan. Nou, en dan, dan zien we dan wel weer. Dan zijn we weer een paar jaartjes ouder. En ja, ik kan niet in de toekomst kijken.
2: Meneer Chris, net wat u zegt, dan zien we wel. We gaan weer een mooie liedje afspelen. En dan komen we weer terug met de vraag van: wat voor aanradertje hebt u voor alle luisteraars die graag dit soort bijzondere reizen in hun hoofd hebben en die het misschien niet durven te doen? We gaan eerst over naar een mooie liedje en dan